0: werd beproefd. Toen hij in de woestijn was.
1: Hij is gewoon.
0: Jezus werd beproefd. Toen hij in de woestijn was.

werd beproefd. Toen hij in de woestijn was. Jezus werd beproefd. Toen hij in de woestijn was.

0: devil cuts loose. Seeing boobs, so what's the use? I've fallen in love.
1: Wacht even, wacht even. Nou, Bas, daar komt ie. Meron, even. Je hebt net de vraag gehoord van Bas. Wat voor ouderadvies kun je aan Bas geven? Wat verwacht je nou van een vader?
2: Nou, ik verwacht altijd dat hij gewoon goed voor je zorgt.
1: Op welke manier?
2: Gewoon door lief te zijn en zo.
1: Lief te zijn?
2: Ja.
1: Oké, en jij, Eefje? Eefje haalt de schouders op. Wat ik zeg net tegen Bas, oh, dat vind ik wel een hele goede vraag. Merel, die is 9, ik heb die vraag nog nooit gesteld aan de Merel.
3: Mijn papa is ook super lief.
1: Dat is lief. Oké, dus je hoort het, Bas, je moet gewoon lekker jezelf blijven. Gewoon lekker lief zijn zoals dat je bent, dat is het beste.
2: Ja.
1: En dan komt het allemaal wel goed, toch?
2: Ja.
1: En Merel, zoals je hoort, zit een tandenpoets te bakken.
4: Tandenpoets te bakken.
1: Zullen we nog even wel trusten, Bas, zeggen?
3: Welterusten, Bas.
1: Tot?
3: Morgen.
1: Ja, tot morgen, Bas.
3: Slaap je.
1: Weet je wat Bas aan het doen is trouwens?

0: Ja, een beetje rottigheid uithalen.
1: De buurt zijn ze ondertussen aan het provoceren. Aan het einde van straten te gaan staan, schelden. Gewoon wachten totdat buurtbewoners gaan reageren. Provoceren.

als je het leuk vindt om met je hand te gaan werken, als je geen computers wil in deze tijd, dan moet je gewoon iets in de techniek. Elektro, lastwerk en ook, ja, verdient heel goed. Kun je ver uitbreiden. Ik ben niet de braafste op school geweest, dus ik dacht heel snel even een vak leren die ik kan gebruiken. Ik ben pas mijn opleiding klaar van lassen. Met bekleedde elektroden en migmaglassen. En ja, en, ik heb het naar mijn zin. Ik vind het leuk. En ik hoop in de toekomst verder mee te kunnen gaan. Als lassen. En uiteindelijk hopen onder water lassen. Maar ja, het is ver dromen. Ik heb nu vakantie een tijdje niet gelast, dus ik mis het wel. Als je nog leerplichtig bent, heb je nog heel veel kansen. En na je 18e, zoals nu na mijn 18e, wordt het moeilijk. Geloof me, na je 18e wordt het moeilijk. Dan moet je op je eigen benen staan. Dus gebruik ervan. Je moet ervan gaan gebruiken wanneer je nog leren plichtig bent. Je komt er wel, natuurlijk. Je komt er wel.

0: Nou, daar ben ik dan. 20 dagen later. En ja, het is niet dat ik niet gedronken heb. In de tussentijd. Dus misschien was er nog steeds wel die kater. Ik zit wel de hele tijd te denken. Ik heb nog niet gereageerd.
1: Lekker, lekker.
0: En ik weet wel dat jij sowieso mijn hart begeert. Ik zit even terug te kijken. Tegelijkertijd begin ik door mijn knieën te bezwijken. Het was 4 januari. Ik weet het nog goed. Ik weet nog wat je dan in die tijd ook allemaal met me doet. Het is niet dat ik niet wilde reageren. Maar ik had allerlei andere dingen. En ik weet niet eens wat. Maar ik ben hartstikke druk. En ik weet ook niet eens waar ik allemaal zo druk mee ben. Het enige is wel, ik zit een beetje met een deadline.

trouwens, liefie. Ja, we zijn echt bij de millennials die gaan leven. Gen Z.

0: Hey, daar zijn we. Welkom allemaal. Ja, leuk. Welkom bij 3 voor 12 Rotterdam, de radio-uitzending. We zijn er weer, dus de tweede van dit jaar.
1: Inderdaad, nou, het zegt.
0: En welke dag is het vandaag, Mick?
1: Zaterdag, hoe zeg
0: ik? Oké, okay, gaan het er niet over hebben. Ofwel, het is Valentijnsdag vandaag, hartstikke leuk. We hebben straks in de studio hebben we Derailed. Platenmaatschappij, platenlabel voor elektronische underground technomuziek. Dus ze gaan ons een hoop vertellen over de scene.
1: Een hele hoop. En ze hebben iets meegenomen.
0: Ja.
1: We weten nog niet precies wat. We weten wel dat het vinyl is.
0: En we weten dat je het kunt winnen.
1: Yay.
0: Ja, eigenlijk denk ik dat we het maar zo moeten doen als nou ja, winactie. Dat de luisteraars de zin afmaken, techno is voor mij. En dan als je een heel erg leuk antwoord daarop hebt, dan win je misschien wel een vinyl.
1: Ja, de meest originele, brutaalste,
0: rauwste,
1: sprankelende, ja. Verzin maar. Die wint.
0: Die wint.
1: Het is een juryprijs, zou je kunnen zeggen.
0: Het is, ja, dat zou je kunnen zeggen. En we gaan het natuurlijk op de social zetten, dus daar kun je op reageren. En voor de luisteraars, als ze het echt heel, als je ons kunt vinden in de comments, want je hebt hier natuurlijk op, als je bij Radio Worm in de comments gaat kijken, dan kun je daar dus ook op reageren. Dus nou, als je luistert, kijk even of dat lukt. Ik denk dat we maar eventjes een maasfunctie gaan draaien. En die rail staat hier voor de deur, dus dan gaan we dat doen en dan kunnen hun lekker settelen. Ik ga grabbelen. Eens even kijken. Hopen dat het een Valentijnsnummer is.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dit is klinkt goed met genoeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klinkt goed genoeg.
0: Klinkt goed genoeg. Wat leuk.
1: Wat een goede woordschap hebben.
0: Ja, super.
1: Hoe lang zouden die al in dat mandje zitten ondertussen?
0: Ja, ze zijn echt. Ik denk dat dit van. Jij kunt misschien zien welke maasvangst dit is. Ik denk dat dit.
1: Dat is wel even speuren.
0: Misschien is het ook gewoon goed als ik eventjes al mijn briefjes ontvouw binnenkort. En dan ja, schrijf ik er gewoon achter welke maasvangst het is. Waarom heb ik hier niet over nagedacht?
1: Dat het heel veel nummers zijn.
0: Ja, het zijn, ja, maar dat maakt niet uit. Die kan ik gewoon allemaal. Ik heb ze erin gestopt, dan kan ik ze er ook weer uithalen.
1: Ga je ze allemaal weer ontvouwen?
0: Ontvouwen en dan doe ik er gewoon op zetten welke maasvangst het is. Want je kunt je nog steeds aanmelden voor de nieuwe maasvangst. Schrijf je nummer, of tenminste, schrijf je naam op en stuur je muziek in. Dat dan gaan wij misschien draaien op de radio.
1: Precies.
0: En je staat op 3 voor 12 op de website. Dat is ook leuk. Heb je hem gevonden?
1: Sowieso leuk.
0: Inmiddels.
1: Allang.
0: Allang. Oké, okay, dan gaan we hem draaien.
1: Dit is Klinkt goed met genoeg.
0: Klinkt goed genoeg.